0: Dat waren in deze jazzy trip-hop mix Goombar Stanley, Nine Lazy Nine met Pound Stretcher, Bad Bad Not Good met Hedron, Nils Petter Molvaar met Wilderness en het laatste stuk was door de Cinematic Orchestra Diabolus. En daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz Not Jazz samengesteld.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Welkom bij de Concertzender. Mijn naam is Tom Beek en dit is Jazz Not Jazz. Onder de naam Celeton Kivela Muziek haal ik wat pareltjes uit mijn platenkast. En ik begin met een plaat uit 1962 van Herbie Hancock. Een van de grootste talenten uit de jazzgeschiedenis. En beyond, kunnen we wel zeggen. Een van mijn grootste helden. En hij heeft op de plaat Taking Off heel goed gezelschap van twee blazers uit de eredivisie van de jazz. Freddie Hubbard en Dexter Gordon. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet The Maze. En je zou kunnen zeggen dat daar een soort rollercoaster van een saxofoon solo voorbij komt. Het is ongelooflijk wat Herbie Hancock allemaal aan de piano doet om hem te stuwen en te begeleiden. En het lijkt al alsof het nooit ophoudt. En dat wil je als luisteraar ook eigenlijk niet. Een iconische koninklijke saxofoon solo van Dexter Gordon. Luister naar The Maze.

Een van de grote saxofoonhelden, Dexter Gordon. We gaan verder met een andere grote saxofoonheld, Michael Brecker. Die ik al eerder voorbij heb laten komen natuurlijk. Want het is een van mijn grote helden en voorbeelden als saxofonist. En hij heeft een plaat gemaakt, Time is of the Essence. Weergeloze, swingende plaat waar eigenlijk alles wat met ritme te maken heeft centraal staat. En hij speelt met drie drummers. En niet tenminste Elvin Jones, Jeff Tane Watts en Bill Stewart. Een hele mooie plaat die gekleurd wordt door niet alleen de gitaar van Pat Metheny, maar ook door het Hammond-orgel van Larry Goldings. En daar staat op de track Renaissance Man. En de groove is eigenlijk iets wat heel erg in deze plaat steeds naar voren komt. Of dat nou een jazz groove is of een shuffle of recht. Zeg maar straight eight, zoals ze dat noemen. En dit is een intro dat wordt opgezet door Brecker zelf. Renaissance Man.

een heimelijk genoegen als luisteraar is dat je er getuige van bent. Dat mensen het leuk hebben met elkaar. Dit is ook zo'n moment dat je als luisteraar het eigenlijk heel leuk vindt om dat laatste stukje nog helemaal uit te luisteren tot het eind. En ik draai altijd die volumeknop nog even verder als het dan zachter wordt. Om niks te missen van het plezier wat deze heren ongetwijfeld met elkaar hebben gehad tijdens het opnemen. Mooie plaat dus van Brecker met drie drummers, Elvin Jones, Bill Stewart en Jeff Ten Watts. Dit was Bill Stewart. En we gaan door met wat een generatiegenoot genoemd kan worden van Brecker. En dat is Keith Jarrett, die ook in de jaren 60 opkwam. Iets eerder dan Brecker, dan weliswaar in de band van Miles Davis, waar die ook Jack DeJohnette ontmoette. En Jack DeJohnette is ook de drummer van het trio van Keith Jarrett. En ik wil je graag laten horen een meesterlijke versie van The Meaning of the Blues, het Keith Jarrett trio met op bas Gary Peacock. Zeer intense manier van spelen waar je eigenlijk als luisteraar het gevoel hebt dat hij een soort koorddanser is die op een touw loopt, waar het steeds mis kan gaan. Dat grote risico van het improviseren, maar dat wordt meesterlijk gedragen door het ongelooflijke talent van pianist Keith Jarrett.

Het begint een beetje een rubriek te worden. Een soort vaste prik in mijn radioprogramma's. Dat ik het lang laat gaan. En dat ik daar ook heel erg van geniet. Dit is er weer zo eentje. Net als bij Michael Brecker zo even. Het trio van Keith Jarrett. Ik maak even een sprongetje in de geschiedenisboeken. Ik ga terug naar 1950. Dat was de tijd dat Miles Davis een periode doormaakte tussen de bebop, waar hij in de band van Charlie Parker toch wel een van de pioniers kan worden genoemd. En de overgangsperiode, zeg maar, van de bebop naar de cool jazz. En dat is de tijd waarin Miles Davis onder andere samenspeelt met Stan Getz. En deze komt van de cd Birdland Days van Miles Davis, waar een paar opnamen op staan met Stan Getz, maar ook met Eddie Lord, Charles Davis en Sonny Rollins in verschillende bezettingen. Dit is That Old Black Magic, een prachtig oud liedje van Johnny Mercer. En eigenlijk het leuke hieraan is dat Miles Davis helemaal niet aan het woord. Stan Getz speelt de melodie en de manier waarop hij dat speelt is ongelooflijk. In het hoge register van de tenorsax blijft hij als het ware zingen. Op een manier die je daarvoor eigenlijk nooit was gedaan. Super lyrisch en intens, maar heel zacht en ongelooflijk melodisch. Hoe hij de melodie ook omspeelt. En daar krijg je geen genoeg van. Het is 2 minuten en 17, maar het is een meesterlijk stukje uit de saxofoongeschiedenis. Geniet even mee van Stan Getz.

1950, dames en heren. Stan Getz in de band van Miles Davis. Miles die je nog even hoort samen met J.J. Johnson in het slotakkoord. Mooi, die twee koperblazers. Voor de rest kwamen ze niet aan bod. We gaan verder met een plaat die gemaakt is als muziek bij een film, Around Midnight. Daar heb ik hele speciale herinneringen aan, omdat ik toen opgroeide en nog niet zoveel van jazz wist, omdat je wel kende. Maar wel meteen gegrepen werd door deze muziek, door dit verhaal. Ik was toen 15 jaar, daar komen dingen hard binnen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik de rest van mijn leven verslingerd ben geraakt aan de jazzmuziek. Nou, dat was natuurlijk een mooie aanzet. Die filmmuziek van Around Midnight is gemaakt door Herbie Hancock. Al eerder genoemde, ja, een van de grootheden uit de jazzmuziek. En dit nummer heet Berengere's Nightmare. En het hoort bij een stuk in de film waar het meisje Berengere de slaap niet kan vatten omdat ze een nachtmerrie heeft gehad. En wat ik heel aardig vind aan dit stuk is dat een soort, het is niet echt een jazznummer met een kop en een staart zoals ze dat kennen, maar meer een, ja, muziek bij een film, letterlijk. Muziek met allerlei dingen die suggereren dat er in het beeld van alles aan de hand is. En dat lukt volgens mij op een hele mooie manier. En dat geluidje wat je altijd hoort, dat speelt Herbie Hancock aan de binnenkant van de vleugel op de snaren. En dat geeft een heel mooi percussief effect. Luister naar Herbie Hancock met Billy Higgins en Pierre Michelot met Berengere's Nightmare.

Het is een soort suspense, nietwaar? Hartstikke mooi dit en fascinerend van Herbie Hancock, die voor de muziek die hij schreef voor deze film Run Midnight een Oscar ontving in 1986. We gaan luisteren naar Eddie Daniels. Ik weet niet zo goed of u hem kent. Hij is bekend als klarinetist van het allerhoogste niveau. Hij beheerst de klarinet zowel in het klassieke repertoire, in het vocabulaire, als in de jazz. En dat doet hij echt meesterlijk. Hij is een ongekende virtuoos. En hij heeft een plaat gemaakt, die heb ik hier in mijn hand, Under the Influence, voor GRP in 1993 uitgebracht. Waar hij ook heel veel tenorsaxofoon speelt, want daar is hij ook een grootmeester in. Hij speelde jarenlang in de big band van Thad Jones en Mel Lewis als saxofonist. Maar goed, hij maakte nooit eerder een soloplaat waarbij zijn saxofoonspel zo prominent in beeld is. En het is een hele leuke plaat, volgens mij erg onbekend. Het stuk wat ik hiervan wil draaien, dat is I Fall in Love Too Easily. En dat speelt hij dan weer op de klarinet. En u zult het met me eens zijn dat de man prachtig speelt. En in dit nummer, en in deze interpretatie, wordt vooral het lage register van de klarinet heel mooi in beeld gebracht. Of in klank gebracht, zou je misschien beter kunnen zeggen. Eddie Daniels.

Eddie Daniels was dat. Begeleid door pianist Alan Pasqua en onder andere drummer Peter Erskine. We gaan verder met een plaat van John Scofield. En het oeuvre van John Scofield is zo breed en zo groot dat elke plaat op zichzelf een eigen genre te noemen is. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen als ze proberen een Frans woord uit te spreken. Het genre van deze plaat, en dat is Agogo uit 1998, is weer heel anders dan alle andere. Joe Scofield krijgt hier gezelschap van het orgeltrio Medeski, Martin en Wood. En zij zijn van de Garage Jam generatie. Daar stel ik me dan letterlijk bij voor dat ze in de garage aan het jammen zijn. Zonder echte vastomlijnde muzikale ideeën. In de zin van liedjes met een kop en een staart. Maar meer soundjes en gewoon pielen totdat je de goede groove te pakken krijgt. Dat idee. En het past ontzettend goed bij het spel van John Scofield. Het siert Scofield overigens dat hij eigenlijk in alle contexten gewoon helemaal overeind blijft als zichzelf en altijd goed klinkt. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar dit is wel een hele lekkere plaat. Heel toegankelijk. Een plaat die je bijvoorbeeld prima op de dansvloer ook kunt draaien. En we horen Scofield een beetje grommen en een beetje hoesten en schuren tegen de muziek aan. Lekker buiten de lijntjes kleuren, terwijl het toch helemaal in de muziek zit. In de funk en in de groove. Hoogst vermakelijk, zou ik zeggen. En geniet van John Scofield met Medeski, Martin Wood en Agogo.

Dat is John Scofield. En we maken een bruggetje naar zijn collega-gitarist Pat Metheny. De heren hebben ook samen gespeeld, overigens. Ik grijp terug even op een plaat die voor mij een klassieker is uit het repertoire van Pat Metheny. En dat is Still Live Talking van de Pat Metheny Group. Uit een hele bijzondere periode waarbij het super goed ging met de band. Ze hebben zelfs over de hele wereld... Ze hebben zelfs nog nooit zoveel platen verkocht als met deze. Dus dat is een hele succesvolle richting geweest die ze toen hebben gekozen. Pat Metheny wonen een aantal jaar in Brazilië. En dat is ook heel goed te horen aan de muziek op dit album. Ik draai het openingsnummer, Minuano 6-8. En ik wil je vooral uitnodigen om mee te genieten van de enorm mooie opbouw van het nummer. Het is eigenlijk een film die aan je voorbij trekt. Bijna alsof je een hele dag wordt meegenomen in allerlei sferen. Het zit allemaal in dat ene nummer. Geweldige, spannende opbouw. Het zijn eigenlijk 3 of 4 delen heel mooi in elkaar verweven. Het is vrij briljant in elkaar gezet en prachtig gespeeld. Het is ook tevens het laatste nummer van deze uitzending. Dus ik hoop je de volgende keer te horen. Bedankt voor het luisteren naar de Concertzender. We sluiten af met de Pat Metheny Group.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaman. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer heb ik samengesteld een uur vol met muziek van Nederlandse toetsenisten. Ik ben zelf toetsenist en dus het leek me leuk om dat een keer op een rijtje te zetten. Ik heb er een non-stop mix van gemaakt van bijna een uur. Dus ik zou zeggen, wilt u meer weten, kijk dan op de website. Veel plezier!

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer heb ik een uur lang vormgegeven vol met funkmuziek. Als u wil weten welke nummers het zijn en welke artiesten ze uitvoeren, kijk op de website. Veel plezier!

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Vanuit het zomerse en hete Zuid-Frankrijk, deze keer een special over Franse jazz rock, fusion en progressive rock uit de jaren 70. U hoort vandaag zeker niet Michel Fugain, Charles Aznavour of Georges Moustaki. Wel hoort u synth-rock van Benoît Whitman, jazz-rock van Jean-Pierre Alarcin en fusion van Vortex. Plaisir d'écoute!

0: Yes.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer presenteer ik u graag een live-opname van een daadwerkelijk Jazz Not Jazz concert hier op de zender. Afgelopen woensdag 23 augustus 2017 was er een tributeavond in Beurt, Rotterdam, in het kader van het Australische Future Soul Quartet Hiatus Coyote. Met zoals daar altijd op de woensdagavond na afloop een jam-sessie. Ik geef graag het woord aan drummer en sessieleider Niek de Bruin.
2: How y'all doing tonight? Welcome to the first Beurt session after the summer. Today we have a very special jam session opening. We have an enormous band. We're gonna bring a tribute to Hiatus Coyote tonight. Do you know Hiatus Coyote? If you don't, after tonight you will. For now, please give a warm welcome for all these amazing musicians and this tribute to Hiatus Coyote. Thank you, enjoy!

ready for this?

Thank you.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: can't eat because something got you the blues.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze Jazz Not Jazz hoort u een special over jazz, rock, fusion en progressieve rock uit Tsjechoslowakije in de jaren 70. U hoort de volgende bands: Jazz Q, SHQ, Fermata, Jozef Blaha, Mahagan, Energiet, Emil Fikliki en Vladimir Misik. Jasper van der Minne stelde dit programma samen.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer weer een opname uit Jazzpodium Beurt in Rotterdam. Dit keer van zangeres Lilian Vieira, onder andere bekend van Zuko 103. Haar nieuwe programma heet Samba Fever en daar zegt ze zelf over op haar website. Iedereen kent de samba van de opzwepende trommelritmes, het Braziliaanse carnaval en de snelle danspassen. Afkomstig uit Afrika en gekleed in het groen en geel, versterkt door de rondingen van de Braziliaanse vrouwen, het ritme van de percussionisten en de stem van het volk, is de samba de moeder van de Braziliaanse muzieksoorten. De band bestaat uit Wibout Burkus op piano, Marijn van der Linden op gitaar, Bereno Virissimo op bas en Udo de Mant op percussie. Ik geef het woord aan sessieleider Niek de Bruin.
1: Welcome to this week's Bird Session. Thank you all for being here. You chose a really nice night to attend the Bird Session. Because I'm very honored to introduce the band to you that's going to open the session for you. It's the band from the Queen of Brazilian Music. They're gonna do a tour, a world domination tour. And this is the very, very first performance from that tour. This is a tryout concert. And you're the chosen ones to attend it. They're gonna play one set for you of their new original music. Afterwards, there's an open jam session for anyone who feels like joining. But for now, please give a warm welcome for Lilian Vieira Grupo.

Dank jullie wel. Zo, dat is het. Een nacht, een avond vol met samba, samba soul en samba zus is wat wij vandaag gaan doen. De zachte samba, de harde samba. Samba no pé. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. We gaan een hele oude

Dankjewel. Ah, testen.

Dank u wel. Dames en heren, een samba van João Nogueira, Mineira and the Cavaquinho. Het is zo warm hier, hè? Of ligt het aan mij?

Dankjewel. Ik heb jullie wel gehoord hoor. Lekker man. Wat gaat ook keer? Zo. Oké. Zo paleren. Ik heb paleren, né? Dat was voor een goede doel, hè? Jongen.

aquele abraço. That is the old one, Rio de Janeiro.

dat je er bent, meisje. Leuk, man. Te gek, hoor. Nou gaan we dus zo een klein beetje van de samba mengen in mijn nieuwe passie, de forró. Ah, jullie kennen... Jammer, dames en heren, we hebben maar één forró met samba. Eén, maar er zullen meer komen. En dit is splinternieuw. Nog nooit gespeeld. Oh my god, nou ben ik zenuwachtig, maar daar nog.